0: Middernacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyar's partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd.

0: wind. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

zeggen, het is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree...

0: Verdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de tweede keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger

iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald, dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald, dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De Muziekfabriek.
14: Vrienden en vriendinnen, dit is wederom jouw muziekfabriek. Fijn dat je bent ingetuned. Misschien heb je behoefte aan een muzikale inbreng. Nou, die zijn welkom via www.ronvandestreen.nl. Laat je het komende uurtje verrassen. We draaien ze wederom 3-3 voor je.
15: Ron van der Steen.
14: En hier zijn de eerste 3. We beginnen met een liedje uit de jaren 70. Hier is Faxi en Get Up.
16: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: blijft adembenemend goed. Deze van Snowy White, Birds of Paradise. Wat waren die andere twee?
1: De Muziekfabriek.
0: Daarvoor zat Livehouse en All In.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Foxy. En die stond volgens mij, of nu nog steeds, hoog genoteerd in de Gay Top 100. Snel door met de volgende drie. Verderop in het programma natuurlijk aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst Tina Turner.

0: Saturn Radio. iTurnRadio.nl.
1: Omotami no se.

0: Nou, laat je gewoon een keertje flink gaan en wees vooral jezelf. Eddie Watta en I Like The Way.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: Maar we hadden nog twee andere liedjes. Dat was die van Luther Vandross, Never Too Much. Helaas niet meer onder ons, deze Luther Vandross. Helaas overleden. Maar gelukkig kunnen we nog genieten van zijn muziek. En hij laat heel veel mooie albums achter. En daarvoor zat Tina Turner, Simply The Best. Snel door met ons eerste item. Dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Hij werd geboren in Nashville op 26 juli 1938 en overleed op 4 augustus 2010. We hebben te maken met een Afro-Amerikaanse jazz-singer-songwriter.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Zijn ouders William en Ovala waren beide blinde muzikanten. Al op 3-jarige leeftijd trad hij samen met zijn 9-jarige broer Harold op in Nashville. Op 23 november 1963 werd Harold tragisch doodgestoken. Mogelijk was deze gebeurtenis een inspiratiebron voor Bobby, want vanaf dat moment ging hij jazznummers schrijven. In 1966 bracht hij het door hem geschreven en gezongen nummer Sunny uit. Later dat jaar volgde het nummer A Satisfied Mind. In 1976 kwam hij met Love Me. Na een pauze van 30 jaar bracht hij in 2005 zijn laatste album uit met de naam That's All I Wanna Know. Het nummer Sunny is nog vele malen gecoverd, onder andere door James Brown, Boney M, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Nick Cave en Dusty Springfield. In 1976 werd er een discoversie van Sunny uitgebracht onder de naam Sunny 76. Luister naar het origineel van Robert Van Heap, beter bekend onder de artiestennaam Bobby Heap.

conclusie mag getrokken worden. Een zeer legendarisch liedje uit 1966. Deze van Bobby Heap en Sonny. Ja, de Jubos Classic. Nou, die mag wat mij betreft worden aangevraagd. Als je daar behoefte aan hebt, via www.rolvandesteen.nl. Ik ga zo meteen de mailbox even nakijken wat er is binnengekomen. Dus ik wacht met smart. Wij gaan door met de volgende drie en laat je wederom verrassen. Hier is als eerste Phil Collins.

0: tolereer alles in de muziekfabriek. Dat was John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Daarvoor zat een van de eerste rappers in Nederland. Hij komt uit Amsterdam. Zijn naam is Tony Scott. Dikke hit toen. Get into it. En we begonnen met Phil Collins. I wish it would rain down.
1: I turn radio.
2: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
0: Sommige tellers staan al op meer dan 500 versies. De tekst is geschreven door Hai Sarrett.
3: Oude lullenplaat.
0: De melodie is van Alex North. In 1955 gebruikte Noord muziek voor de obscure film Unchained.
3: Oude lullenplaat.
0: Tad Duncan, een bariton die een rol speelde in de originele Porky & Bess, zong de vocalen in voor de soundtrack van de film. Er werd een instrumentale versie uitgebracht die de tweede plaats behaalde in de Amerikaanse hitlijst. Ook anderen brachten een versie uit. Al Himmler behaalde de derde plaats in de top. Jimmy Young kwam zelfs op nummer 1 in de Britse hitlijst. De versie van Roy Hamilton behaalde een zesde plaats. Legende Gene Vincent nam ook een versie op voor zijn tweede album Blue Caps uit 1956. In 1990 verscheen het nummer opnieuw in de hitlijsten, nadat de opname van de Righteous Brothers was gebruikt voor de film Ghost. Deze keer behaalde het nummer de eerste plaats in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. In dat laatste land werd het zelfs de best verkochte single van dat jaar. Luister naar de Righteous Brothers. Hier is die wereldhit van weleer. Unchained Melody.
4: Whoa.

0: De Muziekfabriek.
1: Gelukkig ben ik op leeftijd, dus ik heb ervan kunnen genieten.
0: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Ja, misschien ben ik dan ook wel een oude lul. Wie zal het zeggen? Heb jij een suggestie voor de oude lulplaat? Laat dat even weten via www.ronvandesteen.nl. Wij gaan snel door. We gaan naar de zon. Met Peter Allen, I Go to Rio. When

0: Klinkt verrukkelijk. I go to Rio. Nu nog een kwestie van in de praktijk brengen. Dames en heren, jongens en meisjes, het zit er zo goed als op.
1: Ron van de Steen. De muziekfabriek is pure passie.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestort fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

alle filters ervoor gezien en zeiden bekijken. Maar werkte samen met Marvin Gaye, Timmy Tarell, Ty Dolla $ign, Stevie Wonder, Chaka Khan, etc. Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Ashford en Simpson met Sun.

funkelijke elementen uit de rock, rhythm en blues en folk. En later ook uit de jazz en de reggae. Ongelooflijk, wat was het een lekker nummer in 1980. Rosie, John Armatrading. Dit

0: of My Life uit de gouden jaren der vergetelheid. In de middel van Roadshow. Het waren gewoon die gezellige jaren 70.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Nou, ik ga ze weer even verwennen hoor. Onze Vlamingen. Man, wat had die een carrière. Weet je nog, Rocco Granata? Nou,

Paul Zwijnen. Achter de keukengordijnen. Hé, hey, stiekem kwam hier nog eventjes denkbeeldig tevoorschijn. Die nog onze Rocco Granata van Marina, onder andere. Het is trouwens een film geweest, hè Marina, wist je dat? Ja, nee, goed. Hij kwam voorbij met zijn zomer.

Hoeders, gek van country, onder andere inderdaad, je hoort in de show, want dat bedoel je country. Had trouwens in de jaren 60 een klein hitje in België met Miss America. Op 20-jarige leeftijd, maar even later. Everybody's going older. Dat scoorde hij met dit nummer in de jaren 70. Vooral in Nederland. Swimming in de Liba. Ach, leuk zeg. Zo, steek je nog wat over. Wat zijn we weer leren zo. Eén slomen voor onder de palmbomen. Ach, een juweeltje. Je hoort

0: bot nou toch niet gekker worden?
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt de meeste. Niemand belastigd.

0: Ik doe even een Sylvanaatje. Ja. Wie weet wat er afspoelt, Asland, lieve luistervrienden. Maakt niet uit, het was Nico Haak de Onvergetelijke. En ik zou niet durven om in de Noordzee te springen. Ja. Emmetje water.
1: Wat?
0: Een paar emmetjes heet water erbij. Nou ja, goed. Doe mij maar die lekkere Middellandse Zee. Of iets verder weg. Hè?

af en toe trek ik gewoon lekker, gewoon gezellig de stekker eruit. Ah, zonde. Maar wel mooi, Tremolo's. En hier komt ze, mijn baby. Een van de laatste in de show. Oké, vooruit, ik zal het niet meer doen. Morgen meer in de Middle of the Road Show. Blijf lekker luisteren. Ook via Facebook. Even liken, de Middle of the Road Show. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse Buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Patrick heeft de zomerkriebels.
13: Zomerradio.
14: Dit is de lunch.

En maandagmiddag, het is eventjes over 12 uur geworden. Goedemiddag, van harte welkom natuurlijk in de nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk hier met de lekkere zomerse klanken op je radio. We begonnen met de muziek van Spando Ballet natuurlijk en Only When You Leave. Ja, we zijn er nog maar pas en we zouden nou weer weg moeten gaan. Zo gaat het niet natuurlijk, hè? Nee, helemaal niet. Zomer op je radio, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal helemaal gratis voor jou en voor niets natuurlijk. En we hebben een heleboel lekkere zomerse plaatjes weer bij je natuurlijk. Hier zijn de makkers en hier zijn ze met de zomerzon.

eens eventjes lekker instrumentaal. Je moet ook kunnen natuurlijk, hè, over de middag. Natuurlijk wel. Dat was muziek van de man die de titelsong maakte voor The Crusaders. En dat was Mike Harris natuurlijk. Hè. Ja, dat weten we nog wel in de tijd. Ja, dat het op tv was natuurlijk. Hè, toen we nog jong waren en onbezonnen. Ja, zoiets in de hart natuurlijk. Goedemiddag, maandagmiddag. De lunchbreak doen we tot 1 uur natuurlijk. En hier is Kid Creole en de Coconuts en Annie. I'm not your daddy.

0: inderdaad onze onvergetelijke hit voor vandaag natuurlijk, hè, hier in de lunchbreak. En dat allemaal deze maandagmiddag. Hoe was jouw weekend? Je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. Hè. Was muziek van Paul McCartney en The Wings natuurlijk, samen met zijn vrouwtje. En dit allemaal met zijn Mall of Kintyre. Straks heb je ook nog natuurlijk het onvergetelijke nieuws te goed. En nog dergelijke dingen meer natuurlijk hier in de lunchbreak. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Want ja, het is nog niet het einde. Hè? Nee, inderdaad niet.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

Zet Radio Volume nog maar eventjes op. Tina natuurlijk met de muziek van Hair to Crazy World of Arthur Brown. Ja, inderdaad wel, ja. Als je nu nog niet gek geworden bent, wel, dan weet ik het ook niet meer natuurlijk. Hè, inderdaad niet. Nog een beetje wind erbij en het is helemaal compleet. Hè, de zomer, inderdaad wel. Lekker verfrissende muziek op je radio. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is de Kings of Leon. En dit allemaal met hun Sex on Fire.

Radio 1 is de tijd, hè? De Patrick Family op de tv. Ja, dat was een hele mooie serie ook natuurlijk. Ja, in onze jonge jaren. And I Think I Love You. Ja, als je maar van de muziek houdt, zeggen ze altijd. Inderdaad wel. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog even tijd. Goed. Voor deze van Fiddle Sharky, dit is, het is dat ze dat bedoelen. Nodig hebben, ja. Fiddle Sharky dus. En dit allemaal met zijn... Ja, het loopt helemaal in het honderd. Fiddle Sharky en een goed hart. Ja.

0: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Het is inderdaad een hele bijzondere goede maandagmiddag. Lunchbreak, breaking news van toen. We gaan even terug in de tijd naar 2018. Een week nadat hij zijn 40ste anniversary tour in 2017 beëindigt, krijgt Tom Petty in zijn huis in Malibu een hartstilstand. In januari 2018 wordt het bekend dat hij is overleden aan een ongelukkige overdosis voorgeschreven medicijnen. Exact dezelfde doodsoorzaak als Prince in 2016. Hier is Tom Petty en de Heartbreakers en dit al met Learn to Fly.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Nieuwe agenda voor deze week. Alex Warren natuurlijk en Fever Dream. Zo, hard welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk. Hè. Of als je nog moet beginnen, wel... Ja, het is tijd om eraan te beginnen natuurlijk. Want we zijn er maar tot 1 uur natuurlijk. Hè. Hier zijn de Top Pops en Mama Maria.

0: afkorting ELO, Electric Light Orchestra natuurlijk. En dit allemaal met geen 7 Up, maar My Life. Shine a Little Love, dat was het natuurlijk wel. Ja, inderdaad. Ja, maandagmorgen, maandagmiddag. Ja, voor veel mensen weer een nieuwe start natuurlijk. Hè. En voor andere mensen is het weer vakantie natuurlijk. En zo verder en zo verder natuurlijk. Je moet er vooral van genieten, zeggen
1: ze. Lunchbreak LP van de week.
0: Ons Lunchbreak LP van de week. Hier is Ramon van het Groene Woud en twee meisjes...

Ja, inderdaad. Heel de week is hij onze artiest van de week natuurlijk. En dat was Remon van het Groene Woud natuurlijk. En twee meisjes. Ja, inderdaad wel. Gewoon. Het gaat over twee meisjes. Zo, van mij krijg je nog de toetjesplaat straks ook nog. En nog enkele lekkere mooie platen natuurlijk. Het lijkt hier ook klaar om gedraaid te worden. Hier is ABBA en Lay All Your Love on Me.

is geen uur als er geen ABBA gedraaid is natuurlijk. Hè. Hier in de lunchbreak was ABBA en Lay All Your Love On Me. Komt altijd van pas, zeggen ze dan, hè, die ABBA'tjes. Inderdaad, we zijn er weer heel de week. Tot en met vrijdag natuurlijk, van zondag tot en met vrijdag. En dat allemaal hier op jouw fantastisch radiostation. Hier is de Guitar Man en Breed. Nou, zullen we nog eventjes een broodje bij nemen? Een broodje beleg? Ja, wel eet smakelijk.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. En de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse Buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: einde van het WK en het einde van Tomorrowland. Toch voor dit weekend. Nickelback als eerste vandaag.
1: Dit is een nieuwe uur Hits en Classics met Benny de Zwart.
0: Spanjaard boven vandaag, want ze zijn wereldkampioen. En wel, daarom deze ons tweede vandaag. Shana. Het nummer van Samantha in de tijd toen. E viva España. Welkom bij Nieuwuur. Tot 2 uur Hits en Classics.

Gypsy Kings. 1987. De tweede in de rij van de Spaanse muziek. Daarnet hadden we nog Shana. Uit België. Met het nummer Eviva España. En hierbij is het Spaanse hoofdstuk gesloten. Voor vandaag toch? Toch in dit uur. Straks Olivia Dean op de radio. En Lady Gaga. Die is er ook weer bij vandaag. Echt nog deze Batchman Turner Overdrive.

Beverly Graven. Promise Me, wat mooi. Op deze maandagmiddag hier bij iTurn. Vandaag tijd ook voor een nieuwe parelplaat. En we hebben ook weer jarigen. Eerst nog bij ons Keen. En deze Billy Ocean. Caribbean Queen.

0: Ze wordt er 48 vandaag. Linda Mertens. Hier toen al 70 bij Milk Inc. Ook vandaag jarig Kim Carnes, die wordt er 81. Gina Lisa uit België wordt er 54. En wie wordt er 79 vandaag? Dat is Carlos Santana. Vandaag ook iets nieuws in ons programma. En dat betekent elke dag dat we een woordje West-Vlaams gaan leren.
1: Wat ik hoort, heb je een nieuw woordje geleerd vandaag?
2: Ja.
1: Vertel ik.
2: De ruggendraag.
1: Nee. De ruggenrote.
2: De ruggenroten.
1: Beter. Nee, de ruggengraat.
2: De ruggendraag.
1: Niet draad, graad. Van graag. Ruggengraat.
2: Ruggengraat.
1: Yes, very good.
2: Maar is hoort golden draag.
1: Nee, golden draak, ruggengraat. Ze pees alweer aan bier. Ai.
0: Elke dag vanaf vandaag. Lobbestaal Bram. Die een West-Vlaams woordje leert.

0: treedt nog regelmatig op. Deze Terry Nunn. Ze is ondertussen 65. Hier bij ons met Berlin. Was meteen ook veel muziek. Uit de film Top Gun. Take My Breath Away.
1: Benny de Zwart. Klassieker.
0: En vandaag gaan we klassiekeren. Ook weer met een zomernummer. Komt van Iglesias. Van de Julio.

Het wondermooie Quiero van Julio Iglesias. Papa van Enrique. Hier bij iTunes op deze maandagmiddag. Onderweg Kaoma en Tom Dice.

0: Gaat er iemand die vraagt, welk West-Vlaams woord was het vandaag eigenlijk? Wel, ruggengraat. In het West-Vlaams, ruggengrote. Zo klinkt het. Ruggengrote. Morgen gaan we naar de markt. In Brugge. Tom Dice. Tijd voor Kaoma.
1: Dit is het geluid van jouw zomer.
2: Het geluid van Summer Vibes.
1: Vakantieradio.

zometeen de voorlaatste voor vandaag. Van Kahoma. Als alles mee zit, straks na 2 uur is er Mark Maas. Met Maas in de middag. En vanmiddag ook de jaren 80 weer volop. Van 3 tot 6. En vanavond van 6 tot 8, Peter van den Berg. Op die radio. Ik heb er nog eentje tot aan 2 uur. Is dit wondermooi ding. The Sound of Silence. Tot morgen.

0: Goedemiddag, het is nu 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szolyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. En de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: Dus ik hoop het wel. En daarmee is het 6 over de klok van 2 geworden op de maandagmiddag. Maandag 20 juli 2026 alweer. Verbonden met de Maaskee voor een uurtje. Maas in de middag natuurlijk op iTunesradio.nl. En dat gaan we doen tussen nu en de klok van 3 uur naar de klok van Ben. Het was een gezellig uurtje met Ben. En dat hoop ik ook even voor je te kunnen gaan doen deze middag. Nou, qua weer, ja, wat voor weer is het? Rustig weer, graadje of 22, weinig zon. Tussen de wolken schijnt de zon, zullen we maar zeggen. En wat gaan we vanmiddag allemaal doen met Maas in de middag? Nou, lekkere muziek draaien, weer van alles en nog wat. Je bent het inmiddels wel bekend, dacht ik, het lijstje. Silver Pazzoli als eerste, Around My Dream. Beetje Italiaanse disco, doet het altijd goed op iTunes Radio. En zo ook deze maandagmiddag, officiële start van de show. Nou kun je onder andere verwachten, T-Pads Mode heb ik in de lijst gezet. Tom Petty, de Knack zie ik erin staan. En gouden ouwe van Walk the Moon. We beginnen met Douwe Bob, denk ik zomaar eens eventjes, want die is lekker bezig.
1: Babe, let's get in the car, I'll drive you away to wherever you choose.
0: Het is allemaal gelukt. Geen stress deze maandagmiddag. Genieten van een uurtje Maas in de middag. Nothing to lose.

Bijna vaste prik op de maandagmiddag. Muziek van Deep Edge Mode. Kunnen er ook gewoon niet omheen. Kennen ze natuurlijk wel van Enjoy the Silence. Die je regelmatig hoort op de maandagmiddag. En vandaag dacht ik, weet je wat, we doen eens een andere. Everything Counts. Daarvoor draaiden we nog met Nederlands makelij, zullen we maar zeggen. Muziek van Douwe Bob. We draaiden Nothing to Lose. En zo gaan we muziek draaien van Becky Hill.

september 2014 komt deze plaat in de hitlijsten. Muziek van Walk the Moon, Shut Up and Dance. Eigenlijk een eendags vliegje, hè? En zo gaan we eens even lekker doorstarten. De gouden ouwe draaien we straks nog wel wat hedendaagse muziek. Heb ik er niet veel van in de lijst gezet vandaag. Dat kon ze niet echt vinden. Die oude hits, die blijven zo lekker. Ook deze weer. Muziek van Sabrina.

prachtige muziek gemaakt in de tijd. Tom Petty. Hij deed het natuurlijk samen met zijn Heartbreakers. Natuurlijk ook solo heel veel muziek uitgebracht. Wat gaan we doen? We gaan wat Nederlandstalig doen. Want het is je denk ik niet ontgaan. Afgelopen weekend was het tijd voor de Zwarte Cross. En deze man deed goede zaken. We gaan muziek draaien van Jannes.

Vind ik toch wel de mooiste van Ice House. We draaiden Crazy. Was vroeger een echte Mark Maas plaat. Want toen ik nog wel eens wat meer op de radio was. Toen elke keer kwam hij gewoon weer voorbij hoor. Nou, dit is er eigenlijk ook wel eentje. Muziek van David Guetta. En samen met die fantastische zangeres Sia. Van een tijdje terug alweer. Titanium.

volgens mij hebben we die al gehad, hè, Tom Petty. Met zijn Heartbreakers had ik toch een mooie overgang in gedachten. Gaat hij helemaal in mislukking. Maar ja, dat komt omdat ik ben weer 6 dingen aan tegelijk aan het doen. Nee, die gaan we ook niet doen. We gaan deze doen namelijk. Zo, nou, hebben we alle kanalen gehad.

Ik neem hem ook even mee in Maas in de Middag. Muziek van de Simple Minds. Someone, somewhere in the summertime. Kijken we even naar het weerbericht. Het wordt elke dag een beetje warmer deze week. En de zon laat zich ook een beetje meer zien. Wat gaan we nog meer voor je draaien? Straks doen we nog even muziek van Alan Walker. Welke we gaan draaien laat ik even in het midden.

van Alan Walker, die we elke week kunnen gaan draaien. We kennen hem natuurlijk wel van Fade It, die knijter van een radiohit. En als je dan moet kiezen, dan pakken we ook nog wel eens Dark Side. En nou we toch in de synthesizer muziek bezig zijn, gaan we eruit voor deze maandagmiddag. Want een uurtje maas in de middag is alweer om. Met muziek van Yazoo. Zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer bij hoor. Tussen 2 en 3. Op iTunes Radio. Maak er een mooie dag van. En een goede week. En dan spreken we elkaar weer op de maandagmiddag.

0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede, in afwachting van een tbs-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer tbs of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorkum is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon,

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

1993, als ik me niet vergis. Was vorige week de laatste plaat bij Timmy-tijd. En je weet dat we doen dat al jaren. De laatste plaat bij Timmy-tijd is altijd de eerste hier bij Tim in de avond. Becky Bell met Stepping Out Tonight. Ik had graag even jou nog laten horen. Of de dikke hit was in Nederland, volgens mij wel. Maar mijn computer loopt even vast. Mijn laptopje waar al die shit op geslagen staat. Dus dat hou je van mij ooit nog een keer te goed. We draaien mooie muziek onder andere van Bruno Mars, van Marillion, van Chris Andrews. De parelplaat van deze week komt nog voorbij, week 30. En zo tegen het einde van de show, nou ja, het einde, kwart voor het einde van het eerste uur, zo moet je het aan goede radiotermen zeggen, draaien weer een top 3. En dit keer is hier iets uit het helft van de jaren 70. En je mag een muzikale bijdrage leveren voor 2 uur. Als je het leuk vindt, dan kan je doorbellen naar 010-744-9102. 010-744-9102 of via de website van...

En dat doe ik nog één keer volgens mij in het outro. Daar is hij. Helemaal goed. Daarvoor gedraaid, die fijne single van Marillion, waarvan ik dacht dat die van U2 was toen ik hem vast voor de eerste keer hoorde. In de jaren 90. Cover My Eyes, Pain and Heaven hoorde je van Marillion. En dit is Boelemink. Met

0: Die bestond uit Jetty Wheels met wat Douglas en Caroline de Wild. En werd allemaal geproduceerd door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Is hit hadden ze in 1984 met What Goes On, Body and Soul volgde, History, Female Intuition. Dit kwam aan in later september 1986. Kwam voor 3,95 gulden trouwens in de uitverkoopbak terecht van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Best wel zonde trouwens. Goeie plaat, One Touch Too Much van Maita. Kijken we intussen even op de Nederlandse snelwegen. En dan vinden we helemaal niks. Het is allemaal filevrij, dus je kan trappen met je hok.
1: Kinderen. Maandag.
2: Vriendin Nieuwenhuis in de avond.

Johnny Hate Jazz hier op Iron Radio. Met hun eerste hit in Nederland in 1987 met die grote zanger Clark Detsler. En het liedje heette Shattered Dreams en deze man gaat je iets vertellen. Of zingen.

En daarvoor draaiden we ook nog die fijne single van Julien Clerc uit 1987, zijn Ode aan Hélène. Kwart voor negen geweest, tijd voor de top 3. En dit keer is je uit de lijst van 16 juli 19 puntje puntje, week 29. Even kijken wat er in de top 10 stond. Nummer 10 vorige week op 6 en 8e week. Jongen in Love van de Internationals. 9 vorige week op 18 in de tweede week. Sevilla van BZN. 8 vorige week op 10 in de derde week. It's Your Life van Smokey. 7 vorige week op 4 in de vijfde week. Oxygen part 4. Of part 4 mag je ook zeggen van Jean-Michel Jarre. 6 vorige week op 8 in de derde week. Real Mother Fire, Johnny Guitar Watson. 5 vorige week op 2 in de zesde week. What Kind of Dance Is This van Veronica. Unlimited. En voor 4 stond vorige week op 12 in de derde week. Met Mr. Walkie Talkie. Be My Boogie Boogie Baby. Je kunt hem vast nog wel. Als ik ze net draai, kan misschien nog wel het volgende uur. En nummer 3. Stond een plaat die vorige week op, ook op 3 stond. Wat een toeval, hè. En inmiddels alweer 5 weken in de top 40 staat. Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It. In de top 3 van

0: Nummer 3. En we kijken naar de lijst van 16 juli.
1: 1977.
0: Op 3 stond hij inderdaad. Rod Stewart met I Don't Wanna Talk About It. En deze dames werden waarschijnlijk alleen uitgekozen omdat ze er best wel vrij uitzagen in die tijd. Maar zingen konden ze eigenlijk niet. En fonetisch Engels zingen al helemaal niet. Maar het was wel een van de zomerrits van 1977.

0: Goede avond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: You ready?
4: Let's go!

0: Kom van het album Woodface, hoorde je. Crowded House als eerste plaat van het tweede uur. Bij Tim in de avond, als je nog mooie muzikale suggesties hebt, kan het via 010-744-9102 of via de website van iTour Radio. We keken weer even het schriftje van mijn moeder met haar favoriete platen en dan kwam ik deze tegen. De tweede single van het album The Miracle uit 1989, de opvolger van I Want It All. Gaan we nu draaien, Queen met Breakthrough.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

maar dat heette Wax. Met Right Between the Eyes natuurlijk en Building Your Bridge to Your Heart. En dit kwam in 1979. En je kunt aardig gaan verbranden aan die sunburn. En daarvoor draaiden we voor mijn moeder Queen met Breakthrough uit 1989. Uit de jaren nu, 90. Nu gedraaid, Sixpence None the Richer. Hier op iTunes Radio bij Tim in de avond. Hou maar niet koen hoor, kussen. Vrij

staat hij in de hitparade. De eerste keer in 1986 met Camouflage. Dat zou de 14e plaats halen. En 7 weken in de top 40 staan. En 3 jaar later komt dit uit. Uit 1989. Calling Out to Carol van Stan Ridgway. Die zou dus 19e plaats halen. 6 weken in de top 40 blijven staan. Kwam op 24 juni 1989 binnen. En deze plaat hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Daarom dus gedraaid. Net als deze trouwens van Elton John. Elton John Goes Philly Sound. Productie van Tom Bell. Uit de 1979. Maar

0: Gaat zeker over mij. Midden jaren 90 was dit een grote hit in Nederland. Rihanna King hoorde je met Shy Guy. En daarvoor gedraaid een echte Tim en Tim plaat uit 1979. Elton John en Philly Sound, Mama Can Buy Your Love. Kijk even op de Nederlandse snelwegen. Lukt het nog één keer op E5. Ja, het is een beetje vakantietijd, dus er zal wel geen enkele file staan. En dat is ook zo. Nederland is filevrij, dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vriend Nieuwhuis in de avond.

0: Ja, maakt me gek hoor. Maxim Nightingale hoort je 1976 met Why Back Where We Started From. Bezoek je voor Berins, waar we weer een, wederom een track horen van het beroemde album van Meatloaf, Bad Out of Hell. En we gaan draaien Heaven Can't Wait.
1: Draait Uren Radio, draait ook jouw favoriete muziek. Ja.

samen met Jesse B en Nelly Hooper. En die laatste twee die produceerden ook dat fijne liedje uit de zomer van 1989. Back to Life hoorde je van Soul to Soul en daarvoor gedraaid van het album Bad Out of Hell 1978. Meatloaf met Heaven Can Wait. Hier op iTunes Radio bij Tim in de avond. World Party uit de jaren 90 en we gaan allemaal beneden hoor.

wel lastig als je twee bandjes moet besturen. Jonkun, Silver Fox aan de ene kant en Mama's Gun aan de andere kant. Maar ja, en die Pletsie doet dat gewoon, hè. Die is bijna nooit thuis, zijn vrouw is altijd alleen. Maar ja, de schoorsteen moet toch blijven roken. Dat betreft, joh, de Jonkun, Silver Fox met hun nieuwe single, Joy.

bijna tijd om naar huis te gaan. Met die verstand dat ik helemaal niet naar huis doe, want ik ben al thuis. Dan lekker was je ook in je eigen studio een programma kan maken en nog een live ook. Going Home van The Osmonds, dat is het begin van de jaren 70. Lekker liedje, hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. We gaan al verder, want het is weer de laatste plaat van deze aflevering van week 30 van 2026. Tim in de avond. En moet nog een laatste plaat uitzoeken, heb ik intussen al gedaan. En die is mooi. Wat ik zo na te denken is dat ik Step In Now draai van Joe Jackson. Ik heb toch die voor die andere gekozen. Hoor je zo meteen, ga je ze vertellen wat we na 10 uur gaan doen. Wiki Johnson Show. Helaas geen keienstrandje bij hem. Maar wel de mooiste soft songs aan elkaar gemixt. Met onder andere Luther Vandross, Betty White, People Bison en nog veel meer dingetjes. Dat is van 10 tot 12 uur. De soft soul show, de ode daaraan. De Wiki Johnson Show gaat helemaal rustig aan doen. Nou, bijna tijd om die startknop in te drukken voor de laatste plaat. Die we morgen als eerste horen bij Timmy-tijd, gepresenteerd door de onvolprezen Tim Schuifmaat, jawel. Ik had in deze zin om daarmee af te sluiten uit de jaren 80, hoe kan het ook anders? De firma Cool and the Gang. Ik vond het weer gezellig vanavond. Volgende week zijn we er weer vanaf 8 uur op de maandagavond op iTunes Radio. Cool and the Gang gaan we dus draaien. Hoe heet het ook alweer? Misschien gaat

0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast afzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTurn Radio.

0: avond. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.
5: If you ever leave me, I'll be sad and blue.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

een vrouwtje. Daar zitten we dan. Gij en ik samen op de bank. We gaan er een gezellige avond van maken. Ik heb vanmiddag bij de site tussen de paar pakken wijn gehad. En de kersen staan al te branden op tafel. Ja, het zal een romantische avond gaan worden. De frituus is al aan. En we zullen zo'n beetje een paar frikandellen in gaan gooien. Het is een Philips. Dat is 6000 watt. Dus dat wil wel bakken, ja. En de gordijnen zijn dicht. Ja, ik had eens nog lamellen zullen vatten. Maar die zijn zo'n gemak zuiver te houden. En de cv staat op 10. Ik heb een hoogrendement combi-keutel, dus je zult geen kou hebben. En als je te warm krijgt, dan trekt de mouw wel uit weg. Ja, vrouwtje. Ik heb lang op deze avond gewacht.

stereo installant met romantische muziek. De nieuwste van Barry Whitemans. Ken je die? Nee. Ja. Mijn paar speakers van 300 watt continu vermogen en pieken van 500. Als ik ga kijken op de frikandel naar Klaas. Of had er liever iets anders? En een tosti of iets? Of een Mexicano? Of een avocado met remoulade saus? Je zegt het maar. Hoi. Ik heb ook een waterbed met een inhoud van 750 liter en een rendement van 495 kilowatt met MDF ombouw. Dus als je ze wel eens in hebt. Waar zei je? Ja. Het is inderdaad al laat. Ja. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Hoi. Had je gehad? Trek dan de deur goed achter dicht. Anders ga ik het alarm af.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4:00, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.